van die futuristas, Gavi op, Reinaldo Wessel, en dat is extra voor den Moasir van Mullen. Die is immer lusten om de lust te zergeden, den Reinaldo Wessel, wo es der Feinmusik lauten hat.